Pogirioko, Koriorita, Holanga, Langa, Lori, Langa, Langa, Lodi, Piaz, Molotura, Patele, Feto, Dito, Moro, Chutokunia, Fidarela, et tu m'as mis au Molomiran, Nicolas, c'est pas de la soubida, non, de la soubida, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara, Ache, Chodara,